dat jij hier altijd bij me zou zijn. Jij hebt zoveel voor me betekend, want met jou